0: call. Trial.
1: Kom jij eens even bij ome Sean en zijn ballen kriemelen? Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin.
0: Trial.
1: De kriebeltuin.
2: Ja, met een M, ja. Niet kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk?
0: Trial.
2: Het is ook een beetje vreubelen, toch? Ja. Hoi. Kriemel. Kriemelbergen, vind je gelijk. Wat is een kriebel?
0: Trial.
2: Kriemelig. Kriebel, het is een beetje hetzelfde als kriebol. Staat hier.
0: Trial.
2: Kriemel. Anders gespeld, het is gewoon kriebelen.
3: Echt?
2: Ja.
3: Anders
2: gespeld. Wow. Ja. Kriebelen. Kriebel is jeuk.
1: Wil je even lekker hebben? Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
3: Maar er is dus een werkwoord dat kriemelen heet.
2: Kriemel. Ja.
1: Kriemelen. Kriemelen en kriemelig.
3: Hey, Paul! Wat wil jij doen?
0: Trial.
2: Ah. Kriem.
0: Trial. Trial.